0: De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport: op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Twee mannen van 29 en 30 jaar zijn woensdag voormiddag opgepakt na een vechtpartij op een lijnbus in de Carnotstraat in Antwerpen. De twee kenden elkaar al en kregen het opnieuw met elkaar aan de stok toen ze elkaar op de bus toevallig tegenkwamen. Beiden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Eén van beide mannen verblijft illegaal in ons land en is naast een gerechtelijke arrestatie ook bestuurlijk gearresteerd. Op een school in Kapellen is vorige week een zeldzame wurgslang aangetroffen. Het ging om een weliswaar ongevaarlijke trapslang van zo'n 70 centimeter lengte. Die is na twee dagen gevangen en via het vogelopvangcentrum van Brasschaat intussen overgebracht naar SOS Reptiel in West-Vlaanderen. Volgens de opvang daar is het de eerste trapslang ooit die er binnenkomt. Wellicht is de benaming trapslang intussen veranderd in hap- en snapslang met chagrijnig karakter, want ze zou daar al verschillende keren geprobeerd hebben mensen te bijten. Vandaag zet Speelplein Horst in Schoten de deuren open voor een gratis open speelpleindag. Tussen 2 en 4 deze namiddag kunnen ouders en kinderen van 3 tot 14 jaar kennis maken met het speelplein aan de Horstenbaan. Vrijwilligers geven straks rondleidingen en beantwoorden vragen over de werking. En kinderen kunnen zich er vandaag ook meteen inschrijven voor de zomervakantie.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Er gaat niets boven een versgebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: De geur van barbecue in de lucht. Dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Goedemorgen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. Die jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
8: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
7: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Journalist Quinte Evens zag het gebeuren.
9: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet. En daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, A-band, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
7: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zon

0: van bij ons.
1: Stad Antwerpen heeft een rouwregister geopend voor de 5 slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever. Inwoners kunnen nog tot en met 10 juli een boodschap achterlaten in woonzorgcentrum Hof ter Schelde aan de August Vermeijlenlaan, ofwel via een online rouwregister. Intussen onderzoekt de stad welke hulp de getroffen bewoners nodig hebben, zoals tijdelijke huisvesting of meubels. Wie hulp wil aanbieden, kan zich aanmelden via de website van de stad. Provincie, stad en land is investeren samen €750.000 in een nieuwe stembelevingsruimte rond de Grote Verbinding. In het infopunt aan de Lakborslei in Deurne kunnen leerlingen vanaf 2028 via interactieve workshops en maquettes kennis maken met techniek, bouw en grote infrastructuurprojecten. De leeromgeving richt zich op kinderen van 10 tot 14 jaar en zal jaarlijks zo'n 150 workshops organiseren. Met het project willen de partners meer jongeren warm maken voor een toekomst met een technische of bouwopleiding. Een vrouw van 95 uit Schoten beleefde afgelopen weekend een onvergetelijk moment tijdens een concert van de Duitse zangeres Helene Fischer in Keulen. De zangeres kwam tijdens het optreden naar de vrouw toe en gaf haar een knuffel, tot groot enthousiasme van 50.000 aanwezige fans. Beelden van die ontmoeting gaan intussen viraal op sociale media en zijn al miljoenen keren bekeken. De dame uit Schoten droomde er al jaren van om een concert van de zangeres bij te wonen.
2: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielse en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
2: Zeg, ChatGPT.
3: Ja?
2: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
3: Dan doen we alsof die op vakantie is.
2: Top idee.
3: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
2: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
3: Dat zit goed. Jij straks ook.
4: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt?
6: Ik heb die een daar direct een blauwe oog verkocht. Hè?
5: En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
8: Een goedemorgen. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
9: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
8: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na die zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
10: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
8: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Stad Antwerpen heeft een rouwregister geopend voor de 5 slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever. Inwoners kunnen nog tot en met 10 juli een boodschap achterlaten in woonzorgcentrum Hof ter Schelde aan de August Vermeijlenlaan, ofwel via een online rouwregister. Intussen onderzoekt de stad welke hulp de getroffen bewoners nodig hebben, zoals tijdelijke huisvesting of meubels. Wie hulp wil aanbieden, kan zich aanmelden via de website van de stad. Bij voetbalclub Antwerp is het contract van CEO Sven Jaak met 2 weken verlengd. Zo kan hij de dagelijkse werking van de club blijven verzekeren, terwijl de onderhandelingen over mogelijke overname verder lopen. De investeringsgroep rond Wouter van den Houten en Toby Alderweireld onderhandelt daarover verder met de entourage van voorzitter Paul Gijsens. Verwachting is dat er binnen 2 weken duidelijkheid zal zijn over de toekomst van de club. Het lokaal bestuur in Schoten zoekt een partner om de gezinsopvang met onthaalouders over te nemen en verder uit te bouwen. Met deze marktbevraging wil de gemeente de continuïteit van kwaliteitsvolle kinderopvang verzekeren op langere termijn. De toekomstige partner zal onder meer instaan voor begeleiding van onthaalouders, administratie en kwaliteitsbewaking. Na de selectie volgt een onderhandelingsprocedure met de geschikte kandidaten. Alle info staat op schoten.be.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
2: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
3: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
2: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
3: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
4: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
5: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
6: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
7: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
9: Een goedemorgen. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu, 8 jaar later, pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
10: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
9: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En sport op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1 dankzij een doelpunt pas in de extra tijd. En gisteravond kon ook Spanje zich plaatsen. Dat won ook makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Portugal en Spanje spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En Madonna brengt een nieuw album uit na 7 jaar. Het album heet Confessions 2 en het is een vervolg op haar iconische plaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het zou veel invloeden hebben van elektronische muziek. Radiopresentator Jan Bosman.
11: Ik denk dat fans een heel mooi en goed dansalbum verwachten dat gebaseerd is op dat eerste album of toch een soort van vervolg zal zijn. Blijkbaar zou Stromae meegewerkt hebben aan het album. Kylie Minogue, Sabrina Carpenter, allemaal toch wel grote namen.
9: Madonna is 67 intussen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Bijna een jaar na de zware brand in het gemeentemagazijn kijkt Stabroek opnieuw vooruit. Dankzij de steun van onder meer stad Antwerpen en de inzet van de eigen medewerkers konden de gemeentelijke diensten uiteindelijk snel weer opstarten. Burgemeester Herman Jongenele vertelt hoe de gemeente terugkijkt op dat voorbije jaar en welke plannen er nu op tafel liggen.
2: 12 augustus zal voor mij altijd een speciale verjaardag blijven. Dat was de dag dat ons magazijn is afgebrand. In het begin was dat een zeer moeilijke periode. Onze mensen dan het toch heel moeilijk mee dat hun favoriete werkplek dat die goed als verdwenen was. En we wisten ook dat we een lang traject gingen afleggen om terug alles in orde te krijgen. Maar we hebben toch redelijk snel onze operationele werking terug in orde gekregen, zodat onze mensen toch terug hun werk konden doen en ook de diensten konden leveren die we aan de bevolking in Stabroek willen geven.
3: Ik heb toen begrepen dat jullie heel goed geholpen zijn geweest door een aantal buurgemeenten en steden. Vertel daar eens iets over.
2: De solidariteit onder buurgemeenten blijkt dat toch wel heel groot te zijn. Elke buurgemeente zich wel heeft aangeboden en ook bij verschillende hebben we ook wel de hulp in dank aangenomen. Bij Capelle hebben we heel veel samengewerkt. Het was vooral voor de grote vrachtwagen en kleinere voertuigen hebben wij geregeld in Capelle, op Capelle een beroep kunnen doen. Stad Antwerpen heeft ons redelijk snel het aanbod gedaan om een vijftal wagens, bestelwagens, gedurende een jaar in bruikleen te geven. Wat ons natuurlijk redelijk snel, denk dat we in september, dat we totaal terug op kruissnelheid zaten.
3: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeel van wat jullie hebben meegemaakt is dat je eigenlijk scratch van een leeg blad kunt beginnen. Wat gaan jullie nu anders doen dan in het verleden?
2: Wel, we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld, en dat is dan vooral met de samenwerking met Capelle, hebben we gezien dat daar eigenlijk wel heel wat verbeidend toegevoegde waarde kan zijn. Hey, we hebben alle twee verschillende zaken. We hebben alle twee een grote vrachtwagen, maar blijkt dat die grote vrachtwagen, dat we die niet alle twee continu gebruiken. En evengoed een permanentie voor chauffeurs, voor die grote vrachtwagens, heb je speciaal rijbewijs voor nodig. Daar zien we toch wel opportuniteiten waar we daar die samenwerking in kunnen gaan versterken, zodanig dat we eigenlijk elkaar kunnen helpen en overbodige kosten kunnen vermijden.
3: En ik begreep ook dat in het kader van het afgebrande magazijn jullie ook wel het een en ander met Capelle zien gebeuren.
2: Inderdaad, dat is natuurlijk de grote opportuniteit nu. Wij zouden een nieuw magazijn moeten bouwen en in Capelle is ook een vragende partij om te bekijken. Hun infrastructuur is ook zeer gedateerd. Maar eens kijken of we daar elkaar niet in kunnen vinden. Ik denk dat we dan gaan bekijken naar infrastructuur, naar samenwerking. En we gaan dat bekijken heel simpel. Zoals ik dat straks vertelde, is er misschien een beurtrol voor vrachtwagenchauffeurs dat we iets kunnen gaan doen. Maar dat kan ook heel het andere uiterste zijn dat we een aparte cel oprichten en dat die eigenlijk de logistieke diensten aan beide gemeentes gaan leveren vanuit een aparte entiteit.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Goedemorgen. Europese luchthavens vrezen vertragingen tot 5 uur. Heel wat grote luchthavens hebben een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de EU komt, krijg je geen stempel meer in je paspoort. Dat gaat voortaan digitaal. Maar het systeem kampt met veel kinderziekten, waardoor de wachttijden nu vaak kunnen oplopen. En door de drukte in de zomer vrezen de luchthavens extra veel problemen. Ze vragen samen in een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het systeem af te voeren. Een kwartier geleden is in Brussels Expo het toelatingsexamen voor tandarts gestart. 2500 jongeren doen daaraan mee en er zijn maar 277 plaatsen in de opleiding. Degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. Het examen is ook opnieuw met pen en papier, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen dat voor dierenarts. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt aan een publieke laadpaal. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld. Al voor het 6e jaar op rij staat het op 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten stemmen. Tomorrowland verwelkomt elke zomer zo'n 400.000 bezoekers in Boom in 2 weekends. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Spark. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Twee mannen van 29 en 30 jaar zijn woensdag voormiddag opgepakt na een vechtpartij op een lijnbus in de Carnotstraat in Antwerpen. De twee kenden elkaar al en kregen het opnieuw met elkaar aan de stok toen ze elkaar op de bus toevallig tegenkwamen. Beiden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een van beide mannen verblijft illegaal in ons land en is naast een gerechtelijke arrestatie ook bestuurlijk gearresteerd. Op een school in Kapellen is vorige week een zeldzame wurgslang aangetroffen. Het ging om een weliswaar ongevaarlijke trapslang van zo'n 70 centimeter lengte. Die is na twee dagen gevangen en via het vogelopvangcentrum van Brasschaat intussen overgebracht naar SOS Reptiel in West-Vlaanderen. Volgens de opvang daar is het de eerste trapslang ooit die er binnenkomt. Wellicht is de benaming trapslang intussen veranderd in hap- en snapslang met chagrijnig karakter, want ze zou daar al verschillende keren geprobeerd hebben mensen te bijten. Politie en gerecht hebben een jonge man van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing en witwaspraktijken. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt nadat hij terugkeerde uit Dubai. Zijn bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. Alleen in ons land zouden ze zo €500.000 van bankrekeningen hebben gehaald. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
2: Nu lijkt het meer op dessert.
1: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
2: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
4: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
0: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax. Zet je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via dekloe.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Goedemorgen. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar cel. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man zelf was niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel warm en droog. Katrien Smet.
7: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
6: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En in Oekraïne zijn nu al 30 doden geteld na de zware Russische drone- en raketaanvallen woensdagnacht. Er is sprake van meer dan 70 raketten en bijna 500 lange afstandsdrones. Ze vlogen vooral richting de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het was een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Een 80-jarige busbegeleider uit Mortsel is door het Antwerpse Hof van Beroep veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor de verkrachting van een 14-jarig meisje met een verstandelijke beperking. De feiten gebeurden toen de man als busbegeleider werkte in het buitengewoon onderwijs. Voor de feiten tegenover het 12-jarige zusje van het slachtoffer is hij wel vrijgesproken, al kende het Hof haar ook wel een schadevergoeding toe. De verdediging van de man overweegt nog om cassatie beroep aan te tekenen. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw op Linkeroever mochten gisteren onder begeleiding kort terug naar hun woning om een aantal noodzakelijke spullen op te halen. Ze kregen daarvoor amper 10 minuten de tijd om onder meer kledij, identiteitsdocumenten en autosleutels mee te nemen. Voor een deel van de bewoners zal het gebouw minstens een maand onbewoonbaar blijven. De stad zegt intussen dat niemand van de getroffen bewoners zonder opvang zal achterblijven. Politie en gerecht hebben een jonge man van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt nadat hij terugkeerde uit Dubai. Zijn bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. Alleen in ons land zouden ze zo een 500.000 euro van bankrekeningen hebben gehaald. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende.
2: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Een notokoop, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, nieuwbanden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Een goedemiddag. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam. Nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie. Zij zijn alles kwijt.
6: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
5: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
7: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
5: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die matchen een score geven en de wedstrijd van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom, daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Een 80-jarige busbegeleider uit Mortsel is door het Antwerpse Hof van Beroep veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor de verkrachting van een 14-jarig meisje met een verstandelijke beperking. De feiten gebeurden toen de man als busbegeleider werkte in het buitengewoon onderwijs. Voor de feiten tegenover het 12-jarige zusje van het slachtoffer is hij wel vrijgesproken, al kende het Hof haar ook wel een schadevergoeding toe. De verdediging van de man overweegt nog om cassatie beroep aan te tekenen. In Brasschaat blijft zwemmen in de E10-plas verboden. Een voorstel om een ondiep deel van de vijver als zwemzone in te richten is door het gemeentebestuur afgewezen. Volgens waarnemend burgemeester Adinda van Gerve zijn de steile bodem, de grote diepte en plotse temperatuurverschillen te gevaarlijk. De gemeente zal ook jeugdbewegingen extra waarschuwen voor de risico's van het zwemmen in de E10-plas. De tribune aan de atletiekpiste en het voetbalveld in het park van Schoten krijgt deze zomer een grondige opknapbeurt. De gemeente vernieuwt onder meer een deel van de draagstructuur, herstelt de betonnen zitplaatsen en plaatst ook nieuwe groene stoelen. De werken zijn deze week begonnen en zullen ongeveer 10 werkdagen in beslag nemen. Tijdens die klus blijven de atletiekpiste en de sportterreinen trouwens gewoon bereikbaar. Vandaag zet Speelplein Horst in Schoten de deuren open voor een gratis open speelpleindag. Tussen 2 en 4 deze namiddag kunnen ouders en kinderen van 3 tot 14 jaar kennis maken met het speelplein aan de Horstenbaan. Vrijwilligers geven straks rondleidingen en beantwoorden vragen over de werking. En kinderen kunnen zich er vandaag ook meteen inschrijven voor de zomervakantie.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Naaien.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
5: Goedemiddag. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
6: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
5: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie. Zij zijn alles kwijt.
7: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
5: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Politie en gerecht hebben een jonge man van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt nadat hij terugkeerde uit Dubai. Zijn bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. Alleen in ons land zouden ze zo een 500.000 euro van bankrekeningen hebben gehaald. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw op Linkeroever mochten gisteren onder begeleiding kort terug naar hun woning om een aantal noodzakelijke spullen op te halen. Ze kregen daarvoor amper 10 minuten de tijd om onder meer kledij, identiteitsdocumenten en autosleutels mee te nemen. Voor een deel van de bewoners zal het gebouw minstens een maand onbewoonbaar blijven. De stad zegt intussen dat niemand van de getroffen bewoners zonder opvang zal achterblijven. Horecazaken langs of vlakbij de fietsknooppunten in Braschaat kunnen voortaan een subsidie aanvragen om te investeren in fietsvriendelijke voorzieningen. De gemeente geeft tot €2.500 of 60% van de investering voor onder meer fietsenstallingen, laadpunten, herstelzuilen en signalisatie. Met die maatregel wil Braschaat de vele recreatieve fietsers nog beter ontvangen. Aanvragen kan je nog indienen tot en met 31 oktober.
2: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
2: Dat klinkt als een drama.
1: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
2: Ga maar snel naar Dolce Donna.
1: Ah ja.
2: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
5: Een goedemiddag. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel had misbruikt. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
6: En vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
5: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. In Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. En als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, dan hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft enkele tips.
7: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
5: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Frau Mayons. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Bijna een jaar na de zware brand in het gemeentemagazijn kijkt Stabroek opnieuw vooruit. Dankzij de steun van onder meer Stad Antwerpen en de inzet van de eigen medewerkers konden de gemeentelijke diensten uiteindelijk snel weer opstarten. Burgemeester Herman Jongenele vertelt hoe de gemeente terugkijkt op dat voorbije jaar en welke plannen er nu op tafel liggen.
1: 12 augustus zal voor mij altijd een speciale verjaardag blijven. Dat was de dag dat ons magazijn is afgebrand. In het begin was dat een zeer moeilijke periode. Onze mensen dan dat er heel moeilijk mee dat hun favoriete werkplek dat die goed als verdwenen was. En we wisten ook dat we een lang traject gingen afleggen om terug alles in orde te krijgen. Maar we hebben toch redelijk snel onze operationele werking terug in orde gekregen, zodat onze mensen toch terug hun werk konden doen en ook de diensten konden leveren die we aan de bevolking in Stabroek willen geven.
2: Ik heb toen begrepen dat jullie heel goed geholpen zijn geweest door een aantal buurgemeenten en steden. Vertel daar eens iets over.
1: De solidariteit onder buurgemeenten blijkt dat toch wel heel groot te zijn. Elke buurgemeente zich wel heeft aangeboden en ook bij verschillende hebben we ook wel de hulp in dank aangenomen. Bij Capelle hebben we heel veel samengewerkt. Het was vooral voor de grote vrachtwagen en kleinere voertuigen hebben wij geregeld in Capelle, op Capelle een beroep kunnen doen. Stad Antwerpen heeft ons redelijk snel het aanbod gedaan om een vijftal wagens, bestelwagens, gedurende een jaar in bruikleen te geven. Wat ons natuurlijk redelijk snel, denk dat we in september, dat we toch al terug op kruissnelheid zaten.
2: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeel van wat jullie hebben meegemaakt is dat je eigenlijk scratch van een leeg blad kunt beginnen. Wat gaan jullie nu anders doen dan in het verleden?
1: Wel, we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld, en dat is dan vooral met de samenwerking met Capelle, hebben we gezien dat daar eigenlijk wel heel wat verbeidend toegevoegde waarde kan zijn. Hey, we hebben alle twee verschillende zaken. We hebben alle twee een grote vrachtwagen, maar blijkt dat die grote vrachtwagen, dat we die niet alle twee continu gebruiken. In evengoed een permanentie voor chauffeurs, voor die grote vrachtwagens, heb je speciaal rijbewijs voor nodig. Daar zien we toch wel opportuniteiten waar we daar die samenwerking in kunnen gaan versterken, zodanig dat we eigenlijk elkaar kunnen helpen en overbodige kosten kunnen vermijden.
2: En ik begreep ook dat in het kader van het afgebrande magazijn jullie ook wel het een en ander met Capelle zien gebeuren.
1: Inderdaad, dat is natuurlijk de grote opportuniteit nu. Wij zouden een nieuw magazijn moeten bouwen en in Capelle is ook een vragende partij om te bekijken. Hun infrastructuur is ook zeer gedateerd. Maar eens kijken of we daar elkaar niet in kunnen vinden. Ik denk dat we gaan bekijken naar infrastructuur, naar samenwerking. En dan gaan we bekijken, heel simpel, zoals ik dat straks vertelde. Is er misschien een beurtrol voor vrachtwagenchauffeurs dat we iets kunnen gaan doen. Maar dat kan ook heel het andere uiterste zijn dat we een aparte cel oprichten en dat die eigenlijk de logistieke diensten aan beide gemeentes gaan leveren vanuit een aparte entiteit.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Die eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
4: Een mooie tuin begint met een goed plan. En een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je. Van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
7: Goedemiddag. Bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
8: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
7: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. Het lichaam van de overleden Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in Teheran. Daar vindt morgen zijn uitvaart plaats. Die zal een paar dagen duren. Het Iraanse regime verwacht dat miljoenen Iraniërs die herdenking zullen bijwonen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Intussen is de nieuwe leider voor het eerst sinds de start van de oorlog in het openbaar verschenen. Hij ging het lichaam van Ali Khamenei groeten. En sport. De Duitser Julian Nagelsmann stopt als bondscoach van Duitsland. Dat bevestigt de Duitse federatie. Duitsland werd eerder deze week verrassend uitgeschakeld op het WK. Het verloor in de 16e finales van Paraguay. Jurgen Klopp, de voormalige succescoach van Borussia Dortmund en Liverpool, volgt hem mogelijk op. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Blijft wel zacht bij een graad of 25.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Ondernemer Fernand Huts voert de druk verder op tegen de geplande uitbreiding van het Hilton Hotel aan de Groenplaats. Met een opvallende advertentie van 2 pagina's in de krant roept Huts Antwerpenaren op om zich tegen het project te keren. Binnen 2 weken zal de Vlaamse overheid beslissen over de vergunningsaanvraag. De dodelijke brand op Linkeroever legt een pijnlijke tekortkoming bloot in de brandveiligheid van oudere appartementsgebouwen. Volgens deskundigen moeten wettelijk gezien alleen gebouwen die na 1994 zijn opgetrokken voldoen aan de strengere brandveiligheidsnormen. In oudere woontorens kunnen rook en vuur zich bijgevolg veel sneller verspreiden via technische schachten. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand op Linkeroever is overigens nog lopende. De groenzone tussen de Venneborglaan en de Erdbruggelaan in Deurne krijgt een grondige heraanleg. Het plein wordt grotendeels onthard en omgevormd tot een groene buurtplek met extra gras en bloemen, 7 nieuwe bomen, wandelpaden en een zitbank. Door de werken verdwijnen wel 3 parkeerplaatsen, maar bewoners zullen daar wel permanent kunnen parkeren. De heraanleg staat gepland voor dit najaar. In Braschaat blijft zwemmen in de E10-plas verboden. Een voorstel om een ondiep deel van de vijver als zwemzone in te richten is door het gemeentebestuur afgewezen. Volgens waarnemend burgemeester Adinda van Gerven zijn de steile bodem, de grote diepte en plotse temperatuurverschillen te gevaarlijk. De gemeente zal ook jeugdbewegingen extra waarschuwen voor de risico's van het zwemmen in de E10-plas.
2: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
3: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
5: Goedemiddag. Bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Loor Verschakelen.
6: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen rechtsarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Dat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
5: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen. Tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
7: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
5: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere wil de dwangsommen aanvechten. En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco, begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontplofte kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Cheers!
1: Dit is Bart. De zomer van bij ons. De zomer van bij ons.
2: Senti. Allora, dammi la tua mano.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli worden de zebrapaden vernieuwd op de Bolivarplaats in Antwerpen. Doorgaand autoverkeer is daardoor tijdelijk onderbroken en er geldt een omleiding via de Kolonel Silvertopstraat, de Generaal Armstrongweg en de Scheldekaaien. Fietsers, voetgangers en het tramverkeer zullen nauwelijks hinder ondervinden. Horecazaken langs of vlakbij de fietsknooppunten in Braschaat kunnen voortaan een subsidie aanvragen om te investeren in fietsvriendelijke voorzieningen. De gemeente geeft tot €2.500 of 60% van de investering voor onder meer fietsenstallingen, laadpunten, herstelzuilen en signalisatie. Met die maatregel wil Braschaat de vele recreatieve fietsers nog beter ontvangen. Aanvragen kan je nog indienen tot en met 31 oktober. Supporters kunnen de onverwachte 8e finale van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten in de nacht van maandag op dinsdag weer op diverse locaties live komen volgen op grote schermen. Bar Perron aan het militair vliegveld in Maria ter Heide opent al om 6 uur, met vooraf ook de topper Portugal-Spanje. Ook in het WK-dorp in het Te Boulaerpark in Borgerhout en bij Bar Leon op het Krugerplein wordt de match live op groot scherm uitgezonden.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
4: Goedemiddag. Een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Lore Verschakelen.
5: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen rechtsarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Wat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
4: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
6: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
4: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
7: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
4: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. Er woedt een hevige natuurbrand aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat er al meer dan 30 hectare natuur in brand. 12 gemeenten hebben ook een lockdown afgekondigd. Want volgens de Spaanse brandweer valt het vuur amper te blussen. De inwoners van het gebied zouden wel allemaal veilig zijn. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote natuurbranden. Er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontploft kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. En de WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal blijft nog altijd het nieuws halen. Want tijdens de wedstrijd hebben er zich kleine aardbevingen voorgedaan. Het gebeurde tijdens elk doelpunt van de Rode Duivels. 3 dus in totaal. Dat laten de seismologen in ons land weten. Die hebben zelfs al een naam voor zulke lichte aardbevingen: goalquakes. Laat ons hopen dat we maandagnacht ook nog verschillende goalquakes mogen beleven. Dan spelen de Rode Duivels tegen de VS voor een plek in de kwartfinale. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Ondernemer Fernand Huts voert de druk verder op tegen de geplande uitbreiding van het Hilton Hotel aan de Groenplaats. Met een opvallende advertentie van 2 pagina's in de krant roept Huts Antwerpenaren op om zich tegen het project te keren. Binnen 2 weken zal de Vlaamse overheid beslissen over de vergunningsaanvraag. Politie en gerecht hebben een jonge man van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt nadat hij terugkeerde uit Dubai. Zijn bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. Alleen in ons land zouden ze zo €500.000 van bankrekeningen hebben gehaald. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Een 80-jarige busbegeleider uit Mortsel is door het Antwerpse Hof van Beroep veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor de verkrachting van een 14-jarig meisje met een verstandelijke beperking. De feiten gebeurden toen de man als busbegeleider werkte in het buitengewoon onderwijs. Voor de feiten tegenover het 12-jarige zusje van het slachtoffer is hij wel vrijgesproken, al kende het Hof haar ook wel een schadevergoeding toe. De verdediging van de man overweegt nog om cassatie beroep aan te tekenen. De groenzone tussen de Venneborglaan en de Erdbruggelaan in Deurne krijgt een grondige heraanleg. Het plein wordt grotendeels onthard en omgevormd tot een groene buurtplek met extra gras en bloemen, 7 nieuwe bomen, wandelpaden en een zitbank. Door de werken verdwijnen wel 3 parkeerplaatsen, maar bewoners zullen daar wel permanent kunnen parkeren. De heraanleg staat gepland voor dit najaar.
2: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: ChatGPT?
1: Ja?
0: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
0: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
5: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
6: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Job. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Job? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedenavond. Er woeden zware natuurbranden in Catalonië in het noordoosten van Spanje. In totaal ging al meer dan 750 hectare natuur in vlammen op. Dat is een toename van meer dan 500 hectare op een uur tijd. Volgens de brandweer kan de schade nog oplopen tot zelfs 10.000 hectare. In 12 gemeenten werd al een lockdown afgekondigd. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
9: Wij kregen zo een melding, zoals dat je zo'n BE-alert kunt hebben, kregen wij dat dan van hier. En daar stond eigenlijk gewoon in dat ramen en deuren dicht moesten, dat de plekken waar wij waren, dat je daar dus super hard moest opletten, omdat er dus een brand was ontstaan, dat er heel veel rook was, wat ook heel duidelijk te zien was.
8: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook de noodtoestand is intussen afgekondigd. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm. Dat heeft de politie laten weten aan onze redactie. De bommelding kwam rond 3 uur vanmiddag binnen. Daarop beslisten de hulpdiensten om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte onder meer een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
10: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
8: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2-1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanees duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. En het Koninklijk Paleis in Brussel is weer open voor het grote publiek, na een renovatie van 4 jaar. Koningshuiskenner Wim de Handschutter.
11: Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend de zomerexpo geopend. Ze leken wel verwonderd door de ruimte die hen zo bekend voorkomt. Je moet er wel rekening mee houden, het Koninklijk Paleis is op 15 en 16 juli dicht, want dan neemt de koning zijn toespraak voor de Nationale Feestdag op. En ook op de Nationale Feestdag en de dag erna is het onmogelijk om het paleis te bezoeken.
8: Als je het paleis wil zien, moet je wel vooraf een ticket boeken. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen dan, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De dodelijke brand op Linkeroever legt een pijnlijke tekortkoming bloot in de brandveiligheid van oudere appartementsgebouwen. Volgens deskundigen moeten wettelijk gezien alleen gebouwen die na 1994 zijn opgetrokken voldoen aan de strengere brandveiligheidsnormen. In oudere woontorens kunnen rook en vuur zich bijgevolg veel sneller verspreiden via technische schachten. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand op Linkeroever is overigens nog lopende. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli worden de zebrapaden vernieuwd op de Bolivarplaats in Antwerpen. Doorgaand autoverkeer is daardoor tijdelijk onderbroken en er geldt een omleiding via de Kolonel Silvertopstraat, de Generaal Armstrongweg en de Scheldekaaien. Fietsers, voetgangers en het tramverkeer zullen nauwelijks hinder ondervinden. Een 80-jarige busbegeleider uit Mortsel is door het Antwerpse Hof van Beroep veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor de verkrachting van een 14-jarig meisje met een verstandelijke beperking. De feiten gebeurden toen de man als busbegeleider werkte in het buitengewoon onderwijs. Voor de feiten tegenover het 12-jarige zusje van het slachtoffer is hij wel vrijgesproken, al kende het Hof haar ook wel een schadevergoeding toe. De verdediging van de man overweegt nog om cassatie beroep aan te tekenen. Supporters kunnen de onverwachte 8e finale van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten in de nacht van maandag op dinsdag weer op diverse locaties live komen volgen op grote schermen. Bar Perron aan het militair vliegveld in Mariëtterheide opent al om 6 uur, met vooraf ook de topper Portugal-Spanje. Ook in het WK-dorp in het Te Boulaerpark in Borgerhout en bij Bar Leon op het Krugerplein wordt de match live op groot scherm uitgezonden.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
0: De rug naar de muziek. Met minimaal.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44. 4088. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedenavond. Er woeden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In het noorden van Portugal is al meer dan 7000 hectare natuur verwoest. De brand is ook moeilijk te bestrijden door de hitte en de felle wind. Portugal vraagt onder meer hulp van Spanje en Marokko om het vuur te bestrijden. Ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, brandt het. Daar is de noodtoestand afgekondigd. De brandweer vreest ervoor grote schade. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
5: Er stond echt heel veel wind de afgelopen dagen. En als je dan zo wat rookwolken ziet, is dat meestal al een beetje zorgwekkend. Dus ik had het dan zo snel eens opgezocht of dat er toevallig iets in de buurt was waar het brandde of zo. Maar dat was nog vrij ver van ons. Maar eigenlijk, dat uitzicht werd echt gewoon meer en meer één grote rookwolk. En dat was echt best wel eng aan het worden, omdat je echt zag dat dat heel hard aan het uitbreiden was.
4: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote bosbranden. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok die niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen ook 5 mensen om het leven. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Genuwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Genuwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge. Tot hij in 2010 ontslag nam omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
6: Die schade is uiteraard groot omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
4: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2-1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar het dubbeltoernooi in Wimbledon. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal droog en ook zonnig.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthouts van de FSMA.
4: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
3: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden. En om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er ook een bui vallen, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: heugen, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
4: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
6: De geur van barbecue in de lucht. Dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
7: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
8: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: ChatGPT?
10: Ja?
9: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
10: Ja, hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
9: Oh, wauw. En waar koop ik die?
10: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
0: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
12: Goedenavond. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
13: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
12: 1 op de 20 weet nog niet waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er dan een bui vallen, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Goedenavond. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten ook in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthout van de FSMA.
4: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
3: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden en om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
5: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
3: 1 op de 20 weet nog niet naar waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertragingen op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. En de NAVO-lidstaten maken 140 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Daar hebben de lidstaten een akkoord over bereikt. Het gaat onder meer om militaire uitrusting, ondersteuning en training. Concreet worden er dit en volgend jaar 70 miljard euro steun gegeven. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie. Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
3: Goedenavond. Op het kanaal Zuid-Willemsvaart in Dilsen, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
4: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, en dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
3: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen spelen straks tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er dan een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
2: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
1: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
2: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
3: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
4: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Goedenacht. Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
7: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, en dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
6: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
5: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.